Ik wil me bedanken voor vanavond het Bladoidske programma. Wie gelustert heeft, vreugd mij. Dankeschön. Bis een zondagmorgen zur Alegria. En heute Abend gibt es een beetje Musik. Bis dat de was in Brasil in Aurichten Ring kommt. En dan, ik wil je zeggen, ik wens je ook een goede Ruhe. En glückliche Wirken für alle. Alles für groß. Junge Freude ist meine Freude auch. Gute Nacht.